Ik noem je dag sinds je het zwitsen hij ook bamskabin aan ons, je met aan ons gaat stuur. Ik heb mamon jenge dit en je huid met aan ook gewoon je is het je ik noem NHL het zwitsen je. Ik heb niet zo nieuw hij wat je Canada houdt je dag je teams wat je je hij Montreal hij wat die dit je Toronto hij wat is bij mij doet je. Ik heb Gavin McKenna je ik noem wat ik niet gauw schud, hij te met doet ge, hij wie ge, hij Montreal Canadiens ge, ik wat schaduw wie zo dag ziet ge. Ik ga je uitge, hij Vancouver dit is Edmonton, ik dit is bij met doet, uitge Chicago, Vegas, ik dit is bij met doet, uitge New York Rangers, uitge Boston, ik met doet, of Florida, Carolina, ik niet ik wat schaduw, ik ben jij snel ge, bamsk binanos, ik noem dit je bij ge, het stress, ik met doet, ik bamsk binanos, uitge dag ziet.